0: Beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad. Een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

0: Eurogids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. Drie Nederlanders zijn dinsdagmiddag omgekomen in Fredericktown, Ohio, nadat hun busje werd geraakt door een vrachtwagen. De bestuurder stopte niet bij een stopbord. Vier andere inzittenden raakten gewond en belanden in het ziekenhuis. Buitenlandse Zaken bevestigt het ongeval en meldt bijstand vanuit de consulaten Cincinnati en Chicago. Het weer tot slot. Vannacht trekken nieuwe buien het land binnen die lokaal fel kunnen zijn en vergezeld gaan van onweer. Dit weertype betreft met name de noordelijke helft. De minimumtemperatuur varieert tussen de 14 en 16 graden, terwijl het aan de kust warmer blijft. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Dit is Nachtwacht.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: verwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkt ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio. Met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
4: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
5: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De aandelenbeurs in New York sloten gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. Het boerenprotest langs alle 12 gemeentes in Drenthe leverde boeren gisteren niet op waar ze op hadden gehoopt. Geen enkele gemeente wil de boze brief tegen het stikstofbeleid ondertekenen, omdat ze daar niet over gaan. Het protest duurde van 9 tot 5:30. De burgemeester van Tinaarlo bijvoorbeeld toonde begrip, maar tekende niet. De politie heeft beeldmateriaal vrijgegeven van een verdachte man na de dood van een vrouw in woonzorgcentrum Het Landleven aan de Groene Velden in Lelystad, een locatie voor mensen met dementie. Het lichaam werd zaterdagavond al gevonden. De politie kent de identiteit van de man en deelde ook een foto van zijn witte elektrische fiets met zwarte fietstassen. De familie van de vorig jaar vermoorde 17-jarige Lisa uit Abcoude heeft voor het eerst van zich laten horen via een programmagids van de jaarlijkse feestweek. Ze bedanken dorpsgenoten voor liefde, steun en respect voor hun privacy. De feestweek begint komende dinsdag en wordt na meer dan 100 jaar weer volledig gehouden. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Goedemorgen, de dag is weer begonnen.

0: voor een spelletje.
1: Huh? Wat? Huh?
2: Raad goed op. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Dat is wel een hele moeilijke, denk ik. Nou, of niet. Misschien heb je wel zoiets van, ja, duh. Dat weten we wel welke het is. Zo niet. Dan hoor je hem over een minuut of 10 nog een keer, de opgave. En over een, zo ongeveer, denk ik, een 25 minuutjes. Dan draaien we hem helemaal. Dan weet u ook gelijk wat de goede oplossing is. Wij gaan ondertussen door met een stukje geschiedenis. Dit is Falco en Rock Me Amadeus. Goed opletten. Even een stukje geschiedenis.
3: 1756, Salzburg, January 27, Wolfgang Amadeus is born. 1761, at the age of 5, Amadeus begins composing. 1773, he writes his first piano concerto. 1782, Wolfgang Amadeus Mozart marries Constance Weber. 1784, Wolfgang Amadeus Mozart becomes a Freemason.

0: Zeker.
1: Op Radio Emmeloord.
0: En de hele dag blijven luisteren natuurlijk, want de muziek gaat hier de hele dag door. En hier gaan we door met Rod Stewart en You Wear It Well. Hierna doen we nog een keer de opgave van Raad de Hit. Maar eerst gaan we voor Rod Stewart.

0: ik nog een keer proberen. Goed luisteren deze keer. Welke hit het is?
1: Raad de hit. Welke hit is dit? Raad de hit.
0: Nog een kwartiertje en dan horen we de oplossing. Dit is Mister.

En dit is Fontella Bass en Rescue Me. Ik wil niet opstaan, rescue me. Laat me slapen. Nee, nee, nee, nee, nee. Fontella Bass.

0: cuore.
1: Zo, nu opgestaan.

Ja, en die muziek betekent maar weer één ding. Ah. Ja, dat zei ik. We zijn weer aan het einde gekomen van dit uur. En nog niet van deze uitzending helemaal. Want misschien hoor ik u zometeen na het journaal en het nieuws weer. En anders zou ik zeggen bedankt voor het luisteren. Misschien tot zometeen. En anders wens ik u een hele fijne dag. We gaan eruit met een banger. En dat is deze keer Cool Young. And Everything Must Change.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16 weken. Hoewel de kiesraad Thierry Baudet als vervanger aanwees, weigerde hij de benoeming. Daardoor neemt Im Albayati, oud-voorzitter van de JFVD, de nummer 11 op de kieslijst haar plek in de Tweede Kamer over. Bijna 1 op de 5 nieuwe scholen sluit of fuseert binnen enkele jaren. Dat blijkt uit data-analyse van nu.nl. In 25 jaar openden 400 nieuwe, door de overheid gefinancierde scholen, waarvan er 74 weer verdwenen. Ze hadden gemiddeld 100 leerlingen en sloten ongeveer 5 jaar, vaak wegens te weinig leerlingen of onvoldoende onderwijskwaliteit. Bij een Russische aanval met ballistische raketten op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 5 mensen gedood en 23 gewond geraakt. In de voorstad Brovary viel ook 1 dode. In minstens 3 wijken waren inslagen waarbij bovenste verdiepingen van een flatgebouw instortten en brand uitbrak. Ruiten van een kinderziekenhuis raakten ook vernield. De aandelenbeurs in New York sloot gisteren met bescheiden winsten. Moderna sloot 178% omhoog na positieve onderzoeksresultaten samen met Merck & Co. over een mogelijke mRNA-vaccin tegen huidkanker. Beleggers verwerkten ook een aankondiging van financiën over lagere rentes op langlopende staatsobligaties. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Hier.
1: Tijd voor een hit uit Nederland.
0: Ja, dat kan ook. Een hit uit Nederland. En een hit van... dit is een band die in 1981 is opgericht door Alides Hidding. Met een sterk wisselende bezetting. Dus ja, we kunnen er niet zoveel over zeggen verder. Wie er eigenlijk in zat. Want dat wisselde nogal. Deze hit, die ik zo meteen klaar heb staan. Die was in 1985 een enorme hit in Portugal, Australië en Nieuw-Zeeland. Welke hit dat is en welke band het is. Het zijn de Time Bandits. En

0: Goedemorgen. Wakker worden met Wolter. Hier op Radio Emmeloord. Jouw start van de dag.
1: En dat doen we nu met Johnny Nash en Tears on My Pillow.

0: Drenthe, Radio Emmeloord. Tijd voor je dagelijkse dosis energie, een vers kopje koffie en natuurlijk de allerbeste muziek. Goedemorgen!
1: Goedemorgen!
0: Dit is Wakker Worden met Wolter!
1: Ja. Bicycle, bicycle. En dat doen we nu met Queen en Bicycle Race.

En dit is Lionel Richie. En die zegt hallo. Nou ja, hij zegt hello. Maar...

En dit is Robbie Neville en C'est la vie. Een bijtje inmiddels al op. Kopje koffie al op. Neem dan anders nog een. Als je er tenminste nog tijd voor hebt, hè. Dit is Robbie.

0: tijd voor een hit uit de top 40.
1: Ja, en voor de hit van deze keer gaan we terug naar de top 40 van 1982. Om precies te zijn naar 20 februari 1982, toen kwam dit nummer binnen. Dat heeft er uiteindelijk 11 weken in gestaan en heeft als hoogste de nummer 1 bereikt. Het gaat om, even kijken, de Orchestral Maneuvers in the Dark, oftewel OMD en Made of Orleans.
0: Dit is een hit uit de top 40 van
2: 1982.

Ja, dat betekent weer dat we aan het einde zijn gekomen van deze uitzending. Ja, sorry. Ik kan er ook niks aan doen. Het is voor vandaag is het, zit het er voor mij weer op. U kunt natuurlijk gewoon blijven luisteren naar Radio Emmeloord, want dat gaat de hele dag door. Namens mij betreft, bedankt voor het luisteren naar Wakker Worden met Wolter. Ik wens u nog een hele fijne dag en tot snel weer. We gaan eruit met onze banger uiteraard. En de banger die ik deze keer klaar heb staan is van Toto. En Hold On.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna twee keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin terug naar het Verenigd Koninkrijk, na sinds 2020 in de VS te hebben gewoond. Koning Charles en prins William zijn zondag geïnformeerd. Archie en Lilibet beginnen in september op een Britse school. Hun status binnen het koningshuis blijft ongewijzigd. Liedewijde Vos, fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege haar zwangerschap. Het verlof duurt 16...
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: dit zijn de headlines uit het nieuws. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen. Prins Harry en Meghan Markle verhuizen eind augustus met hun gezin weer terug naar het Verenigd Koninkrijk. Niederweide Vorst, de fractievoorzitter van Forum voor Democratie, nam op 6 augustus tijdelijk ontslag vanwege zwangerschap en Im Albiati neemt haar taak over. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

De muziek is oud. Oud. Maar wel van goud. Dit zijn de hits van toen. De hits van toen. Radio Amyloid. AM 747.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Jouw muzikale herinneringen
0: hoor je hier.
2: Hoor je hier.
0: En alleen hier. De Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: wind, sneeuw of regen.
1: Met Johan de Graaf op je radio.
0: Kun je er altijd, altijd tegen.
2: And now, here's the world's greatest DJ.
3: Luisteraars, hier zijn we weer. Hartelijk welkom allemaal bij een nieuwe aflevering, een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen, of niet soms? Oh, de sfeer zit er alweer goed in met 7-8 Avenue. Van de formatie Earth and Fire, inderdaad, met Journey en met Journey. Nou ja, die hebben veel hits gemaakt, dat is ongelooflijk. Het is een van de betere, vind ik. Ja, Maybe Tomorrow, Maybe Tonight, ook zo'n hele goeie. Ja. We kunnen nog wel even een tijdje doorgaan. De Gouden Oude Show met die heerlijke muziek van toen. Toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee, de jaren 60 en de jaren 70 en ook de jaren 80. We gaan beginnen. Oh, die knalt wel even in. Die heeft er zin in ook. Dat is een van de man met het ooglapje, hè? Dr. Hoek met de sexy eyes.

langzaam gaat hij ervan door. Sexy eyes. Het duurt ook te lang, moet ik zeggen. Dat was er een keer van Dr. Hook. The Living Next Door to Alice. Heel bekend, hè? Dit is ook bekend. Hier is Smokey met It's Your Life.

mooie van Smokey met It's Your Life hier in het programma. De gouden Houten Show met de plaatjes die je niet zo vaak meer hoort. Hè? Die zoek ik wel speciaal uit. Het is ook zo mooi van de formatie bezig met Sevilla, jaren 70 muziek.

liedje van de Hollies. Dat heeft iedereen wel gehoord, dacht ik zo. Sorry, Suzanne. De gouden oude show vanuit de studio, Studio 2. Daar een bakje koffie erbij. En een heerlijke muziek, dacht ik zo, van Tom Jones. Hier is hij met Love Me Tonight.

Boy of Need soms, hè, in de gouden oude show met Elvis Presley, met I Can Help, kennen we ook van Billy Swan. Hè. Ja, mooie plaat, mooie plaat, mooie plaat. Of niet soms. Wat ik zeg, de gouden oude show met de muziekjes uit die jaren 60, 70 en 80. We doen het vanuit de studio, nummertje 2 hier. Met een heerlijke opname van A Modern Talking. De mannen van The Atlantis is Calling. Enzovoort, enzovoort. Hier is Do You Wanna...

0: dat is een mooie of niet, soms van Davy D, Dozy, Bicky, Micking, Tits. Getiteld OK.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show.

heeft een heerlijke plaat, of niet soms deze van Neil Diamond, de man van Sweet Caroline. Dat was de Cracklin' Rose. Over mooie platen gesproken. Een geweldige plaat van The Cats met Leah.

blijft toch prachtige muziek, of niet, soms deze van The Cats. Oftewel de tijdloze muziek van de gouden oude show. Want Lia was dit. Over een muziek gesproken die je niet zo vaak meer hoort. Deze dus. Nou, die hoort toch niet meer zo vaak? Of ik moet het mis hebben? Ja, het kan. Dan heb ik het meer, stuur dan even een berichtje naar Johan de Graaf. Hoor. Hier is Gerrit Joling.

Mooi is die of niet soms deze van Gerard Joling, inderdaad. Met A Love Is In Your Eyes hier in het eerste gedeelte van die Gouden Oude Show met ABBA.

prachtige muziek van Björn, Benny, Agneta en Frida. Agneta Vatkokka. Hoe vind je mijn Zweedse? Agneta Vatkokka. Ja, het lijkt er niet op, maar het klinkt aardig, moet ik zeggen. Ring, ring, de Zweedse uitvoering van de ABBA. Hè? Van Zweden naar Duitsland. Kleine stap hier in die gouden oude show met Freddy Brekke en Bianca.

De man van de Roten Rozen, ja. Want dat waren zeer schöne schaalplaten van Freddy Breck en Bianca. Dat was hem. Ja, tijd voor carnaval, de Brazilia carnaval van de chocolates.

0: dat is leuk of niet soms. Ja, dat is een mooie van dit chocolate van de Kings of Clubs. Dit was de Brasilia Carnaval.
1: Dit is de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf. Gouden Ouwe.

0: Dus een prachtige plaat, of niet, soms deze van de formatie The Hollies. Met de Jennifer Eccles hier in het programma, zo tegen het einde van het eerste gedeelte alweer.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Even een blik op de klok. Oh, dat is alweer de laatste in het eerste gedeelte. Zo snel gaat het. Maar ja, als je het naar je zin hebt, gaat de tijd heel snel. Spargo op de radio met You and Me.

Nou, als dan de laatste in het eerste gedeelte een lekkere plaat om mee te besluiten of niet soms. Hier aan de formatie is Pargo met de nieuwe meer. Tot straks, tweede gedeelte van het programma.

0: Het is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. Nieuwe regels rond netcongestie hebben gemeenten waarschijnlijk aangezet om versneld bouwvergunningen te verlenen voor 1 juli. In april werden vergunningen afgegeven voor 8500 woningen en in mei voor ruim 10.000, tegenover een maandgemiddelde van 7100 sinds januari 2022. De geplande bouwkosten voor vergunde woningen bedroeg 6,3 miljard euro, bijna 2 keer zoveel als het kwartaal vorig jaar. Bij een helikoptercrash in Kenia zijn alle 7 inzittenden om het leven gekomen, 5 Amerikanen en 2 Ecuadorianen, waaronder het hoofd van de Ecuadoriaanse inlichtingendienst en zijn vrouw. Het toestel stortte gisteren neer aan de voet van de Mount Olokwe. 3 lichamen zitten nog vast in het gecrashte toestel vanwege een brand. En dan tot slot het weer. Vanochtend vallen in de noordelijke helft en Zeeland nog felle buien, terwijl het zuiden grotendeels droog blijft, met in het westen enige zonneschijn. De temperatuur bedraagt zo'n 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

een geweldige plaat of niet. Soms hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van die gouden oude show. Het Ives was dit met Maybe, Maybe Tomorrow. 1967 deze ook. Hier is David Garrick.

0: was een heerlijke plaat of niet, soms met Don't Go Out Into the Rain. Dat was eentje van David Garrick.
1: 1967.
0: 1967. Hier is David Garrick.

0: goede muziek werd er toen de tijd ook gewoon weer gemaakt in die jaren 60 en 1967. I found the love.
1: 1967.
0: Ja, Tom Collins roept het alweer. 1967, hier zijn de Four Tops met It's the Same Old Song.

Is het mooi of niet, soms deze van Françoise Hardy. Come on, to dear adieu. Heerlijke muziek toch uit de jaren 60, of niet soms? Zoals deze, hier is Petula Clark.

remixje van Don't Sleep in the Subway. En Jorge de Wan, groot hit toen de tijd in de jaren 60. Ik heb het over Petula Clark en Kiss Me Goodbye. Dit is ook zo mooi, de Flirtations.

niet soms deze van Albert Hammond met de Free Electric Band in het programma. Denis, dat was haar grootste hit. Hier is Blondie.

jullie denken, wat is dit nu, wat is dit nu? Ja, tijd voor een instrumentaal plaatje. Bert Kempfert was dit, ja. Toch leuk om dat nog eens een keertje te beluisteren. Ik kwam hem tegen in het grote hitarchief. Ik dacht, ach, wat leuk. Die ga ik gewoon nog een keertje draaien. De Swinging Safari heet die, maar dat weet ik niet helemaal. Wat eigenlijk een ander in mijn hoofd, maar goed. Dus soms kan je wel eens vergissen in de titel. Van die Efteling, die zocht ik eigenlijk. Ja, goed, ja, ja, ja. Hierin kan ik mij niet vergissen. Nee, het is geweldige muziek. Hier is Earth and Fire met de Memories.

heerlijke muziek, prachtige muziek. Dit is tijdloze muziek, mag ik wel zeggen. Earth and Fire met de Memories. Heerlijke muziek. Niks aan de hand, plaatje van Heuk en Smit. Was dit, of is dit met O?

een mooi saxofoontje erbij en dan klinkt het altijd goed, moet ik zeggen. Ken Smith was dit met Oh Baby, What Would You Say? De mensen van de Sacramento is the middle of the road.

0: horen of niet soms van de formatie The Middle of the Road met Sally, hè, de zangeres. Dat was de Yellow Boomerang.
1: Dit is Johan de Graaf in de Gouden Ouwe Show.
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Heerlijke muziek van toen hier in die Gouden Ouwe Show. Zo over bijna tegen het einde van de programma. Ja. Hier is Cunningham met Norman Dean, Wants to be a Movie Star.

Het is helemaal uitgedraaid. Wat een mooie plaat, of niet? Soms deze van Cunningham. En Norman Dean Wants to be a Movie Star. Oh, dit is ook mooi, dit. Hè? Dat is muziek die nooit verveelt onder het motto... Het is tijdloze muziek. Deze van Harpo. De man uit Zweden met de Movie Star.

0: een heerlijke plaat om te draaien op mijn stoelpiet. Hoe je dat, dames en heren? Kijken of we er wat aan kunnen gaan doen. Ja, we moeten even de technische dienst gaan oproepen om het te laten repareren. Even een beetje misschien smeren. Dan is het alweer goed. Harpo was dit met de Movie Star.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Dit was een groot hit in de jaren 80. De Boys Town Gang, een dikke nummer 1 toen de tijd in de top 40. Met I Can't Take My Eyes Off of You.

wat een heerlijke plaat of niet soms. En I Can't Take My Eyes Off Of You van The Boys Don't Gang. De muziek kriskras door elkaar heen altijd in die gouden oude shows als deze. Een heerlijke amazing plaat of niet soms. Ik dacht het wel. Hier is Paul Enka.

is een mooie plaat van de Bee Gees. Nou, als je denkt hoeveel hits hebben hun gemaakt, ik zou het niet zo 1, 2, 3 weten. Even kijken op onze klok. Nou, dus alweer de laatste in de Gouden Oude Show voor deze keer. Bonnie Sinclair met Clap Your Hands and Stamp Your Feet.

De Gouden Oude Show zit weer op voor deze keer. Wat is het snel gegaan? Ik zou zeggen, dank allemaal voor het luisteren. En wat mij betreft, tot een andere keer.

0: 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Openbaar Ministerie stelt nu bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van funcaps. Na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van justitie vandaag in Zwolle. Verdachte Joort W., Rens W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. Nieuw DNA-onderzoek laat zien hoe de Aziatische tijgermug zich verspreidt in Nederland. De NVWA meldt dat onderzoekers de verwantschap tussen muggen op verschillende locaties in kaart brachten. Zo kon worden bepaald of gevonden muggen nieuw zijn, lokaal, hebben overwinterd of verwant zijn aan eerdere exemplaren. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull verlengd tot en met 2030. Een verlenging dus van 2 jaar. Dit werd bekendgemaakt op de mediadag van de Dutch Grand Prix op Zandvoort. Verstappen rijdt al sinds 2014 voor Red Bull, won in 2016 op 18-jarige leeftijd zijn eerste Grand Prix en is viervoudig wereldkampioen. Boskalis, het baggerbedrijf uit Papendrecht, boekte in de eerste helft van 2026 lagere resultaten door geopolitieke onzekerheid rondom de oorlog in het Midden-Oosten. De omzet daalde van 2,3 miljard naar 1,9 miljard. De netto-winst zakte van 426 miljoen naar 275 miljoen. Het orderboek kromp naar 6,8 miljard euro. En dan nog even het weer. Vanmiddag wisselen zonneschijn en felle buien elkaar af bij temperaturen van 20 tot 22 graden. De zuidwestenwind is matig en de neerslag brengt in de loop van de dag 5 tot 20 millimeter water. Wat natuurlijk goed is voor de natuur, ondanks de aanhoudende droogte. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+. Music.
2: Memories. Go, go! Mark Bodegraven.

Ja, uit het zuiden van Nederland kwam deze groep natuurlijk. De groep Pussycat Vrienden. Dat was de eerste die we draaiden in het programma. Wet Day in September. Het was een wat minder grote hit voor deze formatie. Maar best wel een leuk plaatje, hè? Zo met die Spaanse klanken erin. Ja, de liedzangeres Tony Wille, want zo is haar naam, die is alweer over de 70 jaar. Ook onze idolenvrienden worden wat ouder. Ook net als dit programma bij Radio Emeloord. Het is een wat ouder programma aan het worden, ja. De tijd tikt verder en verder natuurlijk. Maar goed, we maken het maar het beste ervan in dit uur. De tweede is uit de groep van de groep Kokomo. En dat is de titel.

was dit oud, vrienden. Uit het grijze hitverleden van Radio Emmeloord was dit Fik Dana. En Bring a Little Bit Sunshine. Maar ja, we dachten hier zo toen we het programma samenstelden van, nou, we draaien Pussycat met Wet Day in September. Doen we er wat anders tegenaan. Ja, we zijn with you. 24 uur per dag, 7 dagen in de week kun je Radio Emmeloord beluisteren natuurlijk. Via de website natuurlijk en ook via de diverse apps zoals TuneIn. Dan kun je ons in high quality overal beluisteren in de wereld. En dit zijn de OJ's, vrienden. And put your hands together.

Good Old Elton John was dat met I'm Still Standing, zo'n heerlijke klassiek uit de jaren 80. Volgende groep die we gaan draaien, die komt uit Schotland. Ik heb het over de groep Wet, Wet, Wet, Wet. En die grote van ze, Love Is All Around. Even over hoe de naam ontstaan is van deze groep. Dat is best wel even interessant. De formatie kwam uit de jaren 80. En in de jaren 80 waren er wat groepjes die dubbele namen hadden. Zoals Duran, Duran en Talk, Talk. Toen dachten hun bij zichzelf, weet je wat wij doen? We gaan een naam kiezen die opvalt. En die naam is drie keer Wet, Wet, Wet. Vandaar dus tot de opname die we nu gaan draaien. Getiteld is groepje Wet, Wet, Wet. En nogmaals, Love Is All Around. Hier op Radio Emmeloord. Het programma Music Memory.

dat draaien we natuurlijk bij Radio Emmeloord. Wat minder bekende tracks, zoals deze van de Beach Boys. Het was getiteld Be True to Your School. Trouw aan je school zijn. Nou, zou natuurlijk kunnen. We zijn toe aan... Ja, een beetje country in het programma. De alarmschijf uit 1970. Lynn Anderson en haar Rose Garden.

de Sweetest Hangover van Diana Ross. Ze had het niet zo goed meer in de hitparades, want dit was halverwege de jaren 70. Het bereikte niet meer de hoogste per regio. De plek 23 was de hoogste notering voor deze plaats. Maar best wel eens de moeite voorbij te laten komen in het programma Music Memories. En nu even uit de beginperiode van Stevie Wonder. Zijn You Are The Sunshine Of My Life.

Ja, Shania Twain, country zangeres uit Canada. Hij heeft best wel een zware jeugd gehad. Haar ouders scheiden toen ze 2 jaar was. Maar ze verloor haar ouders en althans haar moeder en stiefvader bij een auto-ongeluk. Toen was ze 22 jaar oud. Toen heeft ze de familie bij elkaar gehaald. Heeft een huis gekocht en nu heeft haar jongere zusjes en jongere broers geheel zelf opgevoed. Nou, chapeau dame, absoluut. We gaan weer even een blik werpen in de grijze hitarchieven hier van Radio Emmeloord. We gaan terug naar de jaren 60 toe. De groep heet Herman Hermit.

wat is dat toch heel lekker en eenvoudig. Muziek van Carly Simon hier bij Radio Avalanche. Getiteld Why. Ja, Why? Waarom draaien we hem? Omdat hij heel leuk is. En er werd er gevraagd, draai hem nog eens een keer. Ik zeg, dat zal ik voor je doen. En over dames gesproken, dat is er ook nog weer een. Die hebben we uitgenodigd in het programma. Madonna. En ze kleedt zich aan, hoor. Althans, zij. Dress you up.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is

toen was het nog een plastic rietje waar je aan mocht sabbelen. Dat was Johnny Lai natuurlijk met die groot hit van hem, Sofietje. Andere hits heeft hij ook gehaald, zoals het gebeurde in Dallas. Maar dit was toch wel de allergrootste hit.

uit de vroege jaren 60. Leslie Gore was dat. En het was Sunshine, Lollipops en Rainbows. Zonneschijn, regen, maar wel een lekkere lolly. Vrienden, het laatste gedeelte van het programma zit erop. Althans, we gaan er nog één draaien voor nieuws en weer. Dat is Michael Jackson van het album Off the Wall. En dan draaien we natuurlijk de titeltrack Off the Wall.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Na een dodelijke crash waarbij afgelopen zondag 5 Ierse tieners om het leven kwamen, vraagt de Ierse mediatoezichthouder aan TikTok om verantwoordelijkheid af te leggen over hoe het platform omgaat met video's over gevaarlijk rijgedrag. De Ierse regering heeft aangekondigd dat politieagenten nog dit jaar een speciale achtervolgingstraining gaan krijgen. Het Openbaar Ministerie heeft aangegeven bij 21 personen te kunnen bewijzen dat ze zijn overleden door middelen van het internetbedrijf Funcaps na 3 nieuwe gevallen. Dat meldde de officier van de justitie vandaag in Zwolle. Verdachten Jort van W., Rens van W. en Stefan P. verkochten vanaf juli 2020 illegaal geneesmiddelen via internet met een totale omzet van 42 miljoen euro. De hitte heeft in Duitsland dit jaar tot nu toe aan 14.000 mensen het leven gekost. Dat is een schatting van het Robert Koch Instituut. Het werkelijke aantal is volgens het gezondheidscentrum waarschijnlijk nog hoger. Max Verstappen heeft zijn contract bij Red Bull met 2 jaar verlengd, tot en met 2030. Verstappen staat al sinds 2014 onder contract bij Red Bull. Hij won op 18-jarige leeftijd 10 jaar geleden als jongste coureur ooit een Grand Prix. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. You get a positive charge here on Radio Emmeloord.

Ja, een Nederlands product natuurlijk van niemand anders dan de George Baker Selection. En een track die je niet zo vaak meer op de radio hoort. En daarom heb je ook Radio Emmeloord aanstaan. Het liedje heette Amaria, maar dat had je al lang meegekregen natuurlijk. Uurtje volop hier met het programma Music Memories. Dus gaan we weer aanstaan, want we hebben een grote variatie vandaag weer dus even voor je uitgezocht. De tweede is van Kid Creole samen met zijn Coconuts. Straks ook nog muziek van de Thunderclap Newman en Julie Driscoll. Ja, dat is een helemaal een bijzondere opname natuurlijk. Maar dat zit wat verderop in het programma ingepland. Nu eerst dus de stoel.

Ja, 60s Gold uit de vroege jaren 60. Muziek van de Small Faces. Shalala, la la la. Ze waren samen met The Who eigenlijk de vertolkers van de muziekstroom The Mud. Ja, echt waar. Zo heette dat in Engeland, The Mudstroom. Nu eventjes een one-hit wonder van de Boomtown Rats. Althans, in de lage landen was dit de enigste grote hit, zoals we dat mogen noemen. I Don't Like a Mondays.

bent mijn alles. You are my everything. General samen met Marvin Gaye. Dat is een heerlijke ballad. Ik heb het voorgesteld hier bij Radio Emmeloord om eens een dag lang ballad en dat soort muziek te draaien. Maar ja, dat is wel een heel erge muziekstijl die weer niet echt op de dag past, maar weer in de avond. Ja, ja. Ja, romantische muziek. Ja, dat past weer een beetje in de avond of op de zondag of zo, ja. Maar hou het maar weer een beetje uptempo uit de 60s. De Thunderclap Newman.

0: de Clemens Live van Sheila E. Dat had zo'n een klein beetje. Dat had een relatie nog met The Beautiful Girl. Zijn naam schiet even niet te binnen. Oh, dit is erg, vrienden. Dat komt dus op het tegenwoordig.
1: Van vroeger. De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Je zingt ze zo weer mee. Radio Emmeloid.
0: Ja, er zou iets moeten komen. Nou, dit gaat niet goed, vrienden. Dit gaat niet goed. We gaan hem even opnieuw opstarten. Elvis Presley is dat.

oude opname van Elvis Presley. I'm all shook up. Ik wilde dus even het verhaal vertellen van Sheila E. dat ze dus een Clubbers live had met Prince. En op die naam kon ik niet zo snel komen. En ze had dus na Clubbers live nog een andere hit. Ja, dat was The Bell of St. Mark. En in 1985 had ze nog de laatste hit. Althans, hier in de Lage Landen zullen we dat nog zeggen. A Love Bizarre. Straks hebben we de oude alarmschijf voor je. We hebben nog Julie Driscoll. Dat had ik aan het begin van het programma ook al verteld. Maar eerst de status quo. Ofwel de quo, zo werd het ook wel eens genoemd. The Picture of Magic

zo'n jaren 80 klassieke vrienden van Alison Moyet. Love Resurrection. Straks dus nog Julie Driscoll. Maar eerst gaan we toe naar onze oude alarmschijf.

bijzondere opname uit de 60s. Vrienden Julie Driscoll deed dat samen met Brian Auger en de band Trinity. This Wheel Is On Fire. En dat was ook een one-hit wonder natuurlijk. Vrienden, je kunt reageren natuurlijk bij Radio Emmeloord via de website van ons, radioemmeloord.nl. Kun je even een mailtje sturen. Er staat ook een telefoonnummer. Kun je even bellen. Alle reacties zijn natuurlijk van harte welkom. En ook van One Hit Wonders gesproken. Dit is er ook eens eentje van de Nederlandse bodem, de band Tambourine. And High Under the Moon.

Heren Joe Eakin en Jerry Rafferty formeerden de band Steelers Wheel. Hadden al in het begin van de jaren 70 vele grote hits. En dit was er een van de stars natuurlijk. Nu muziek van de Dells. Een beetje vergeten song. I Can Sing a Rainbow.

0: stukje rock'n'roll nog zo op het einde van het programma Music Memories. The Stories in Your Eyes, dat was muziek van de Moody Blues. We gaan richting van het nieuws en weer.
1: 24 uur per dag, de beste hitklassiekers op Radio Emmeloord.
0: Je weet dat we zijn er dus 24 uur per dag, 7 dagen in de week te bereiken. En ook te beluisteren via de DAB+ en via de AM 747 op de dag tot aan 7 uur. En via streaming audio, via de website en andere dingen. Dit is Weeks & Company.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+. Willem Keestra presenteert de Classic Gold Top 15. Top 15. Mooier als geen ander.
3: Nummer 15.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: We begonnen deze top 15 met Half of My Heart van John Mayer en Taylor Swift. Op nummer 14 Robbie Williams met She's Madonna. Op 13 Donny and Mary Osmond met I'm Leaving It All Up To You. Nummer 12 The Color of Love van Billy Ocean. En op nummer 11 hoorden we zojuist de Rolling Stones met Paint It Black.
2: Nummer 10.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: Op nummer 10 David Bedingfield met If You're Not The One. Nummer 9 The Motions met Wasted Words. Nummer 8 I'm Coming Home van Tom Jones. Nummer 7 Brian Ferry met Slave To Love. En op nummer 6 FR David met Words.
2: Nummer

0: De allermooiste. De allerbeste. Je hoort ze in de Classic Gold Top 15.
1: Nummer 2.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: De top 5 begonnen we met Truly, Madly, Deeply van Savage Garden. Nummer 4 Bryan Adams met Please Forgive Me. Nummer 3 The Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen. Zojuist op nummer 2 ABBA met SOS. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15 is Neil Diamond met Beautiful Noise.
2: Nummer 1.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Een groep van 16 Nederlandse trekkertrekfanaten reisde in 2 busjes naar Ohio voor de grootste trekkertrekwedstrijd ter wereld. Afgelopen dinsdag werd een van de busjes door een vrachtwagen geramd op een onoverzichtelijk kruispunt. 3 inzittenden kwamen ter plekke om het leven. 2 mannen van 55 en een man van 44. De 48-jarige veehouder uit Markelo, die het busje bestuurde, raakte zwaar gewond met een klaplong en gebroken ribben. De Nederlandse spoorwegen doen een oproep aan reizigers om hun afval vandaag mee te nemen uit de trein en het station en ergens anders weg te gooien. Door een landelijke staking van schoonmakers zijn er minder mensen aan het werk om de treinen schoon te houden. Een man van 53 uit de gemeente Apeldoorn is afgelopen dinsdag gearresteerd voor een verkrachting die in augustus 1993 plaatsvond in de Apeldoornse wijk De Maten. Een man bedreigde toen een vrouw met een mes in haar woning. Na meer dan 30 jaar loste de politie Oost-Nederland de cold case op via DNA-verwantschapsonderzoek. Vanaf oktober rijdt de internationale trein van Nederland naar Berlijn via Hamburg in plaats van via Hannover. De rit duurt dan een uur langer en de trein gaat nog maar 4 keer per dag. Vanaf half december stopt de trein ook in Bremen. De reistijd van Amsterdam naar Berlijn bedraagt ongeveer 7 uur. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Je luistert naar Radio Emmeloord.

Second uit de Shout, dat was natuurlijk band van Dimmers Roussos. Ja, 1970 en It's 5 o'clock. Nou, dat is het nog niet, want het programma begint net. Welkom hier in het programma van Studio Gouda. Mijn naam is Hans en ik ben de volgende twee uur bij jullie.

0: Ja, dat waren de Cats hier op Radio Emmeloord en Be My Day uit 1974. En dit is Houston en Leon.
1: Leon came along to see me on the road.

0: was Robert Long met Liefste, Mijn Liefste.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, een bijzondere opname is The Maid of New Orleans. En Orchestra Maneuvers in the Dark. Dus ze spelen in het donker.

0: prachtig nummer. Orchestra, the numbers in the dark. En Made of New Orleans. Hier op
1: Radio. Je bent aan het werk en de radio speelt op de zaak in de auto of thuis.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
3: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

nummer is dat, hè? De Carpenters, Karen Carpenter en haar broer Richard. En die zongen Rainy Days en Mondays hier op Radio Emmeloord vanuit Studio Gouda. En ja, we gaan nog meer mooie muziek draaien. En dat doen we met Cockney Rebel en Steve Harley. En we draaien Make Me Smile uit de jaren 70.

0: Ja, de Rev Metal uit de jaren 60 en dat was The Streets of London. Wonderful
1: Radio Emmeloord. Op Kurzwelle, Mittelwelle en UKW.
0: Ja, en een prachtig nummer gaan we draaien. Cat Stevens en Morning Has Broken.

0: het is een middagprogramma hier vanuit Studio Gouda. Maar dat wil niet zeggen dat we geen Morning Has Broken van Cat Stevens kunnen
1: draaien. Dit is Radio Emmeloid op DAB+.

Als ik tegen de rode avondzon jou op het zilveren water zie liggen, komt er een warm gevoel over mij. En het lijkt wel of jouw lokroep met het uur sterker wordt. En als ik hier zo op het strand sta te kijken, zal iedereen begrijpen dat ik mij steeds meer één ga voelen met jou, Veronica. En

het is augustus en dan is het zeezende maand natuurlijk op Radio Emmeloord hier vanuit Studio Gouda. Daarom draaiden we dit plaatje, Veronica 538, en dat was Contact uit oktober 1972. En dat werd ingezongen door allerlei Nederlandse artiesten. Nou, dat was toch een mooi tijdsbeeldje zo, hè?

Die laatste dagen van de zeezenders, de zenders vanaf zee, Radio Veronica, Radio Noordzee, kwamen er allemaal een beetje vreemde liedjes opeens opduikelen. Hè? En dit was er een van, dat was het actielied van Brabantsbond voor Radio Veronica en dat was protest.

Ja, vorige week rond 14 augustus draaiden we natuurlijk veel muziek uit het laatste uur van Radio London. En, maar één ding was ik eigenlijk kwijt of vergeten. En dat was de tune van Radio London en die gaan we zo ook draaien. Maar we draaien eerst deze, die komt ook het laatste uur van Radio London. Nou, dat is Everyone Goes to the Moon en Jonathan King.

0: to the moon.
1: Ja, dat was Everyone Goes to the Moon van Jonathan King. Ja, dat komt wel uit. We gaan tegenwoordig weer naar de maanden. En ja, dat was dus de herinnering aan Radio London. Die sloot op 14 augustus 1997. 67 bedoel ik. En ja, toen was ik eigenlijk verpland vorige week om de tune te draaien. Maar dat doen we nu gewoon.

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet met de naam Link, gelanceerd begin vorig jaar met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift is actief sinds 2004 en dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat het gammastraalonderzoek flink moeilijker zal maken. En dan het weer. Vanmiddag is er af en toe zon met kans op enkele buien. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

goedemiddag. En het is weer 4 uur geweest. Bedankt voor het nieuws natuurlijk en het weer. Ik hoop het een beetje mooi. Maar we gaan luisteren naar het tweede uur hier vanuit Studio Gouda. En we beginnen met Medicine Man en Barclay James Harvest.

Ja, dat was Barclay Shave Harvest met Medicine Man. En dit is Showdown van Electric Light Orchestra.

0: of the Cat. En dat was Al Stewart.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Draaiplaatje uit 1974. Dat vind ik altijd wel leuk, hè. En The Most Beautiful Girl, Charlie Rich.

0: was Brontosaurus van The Move. Wonderful
1: Radio God,
2: we hebben vorige week veel muziek gedraaid van Earth of Fire, van Jenny Kagerman, haar band. En, maar één nummertje, ja, dat gaan we toch even draaien. En dat vind ik heel mooi. Dat is Thanks for the Love en Earth of Fire.

Wacht even. Waarom zeg ik dat? Wil ik hem terug? Voor geen miljoen. Ik hoef niet meer. Ze wou zo graag. Nou, goed dan.

0: het heeft er helemaal niks mee te maken. Dat was Jenny Arjen met Het is over. Maar ja, dat vond ik wel eigenlijk wel leuk. Passen bij augustus, steeds in de maand hier op Radio Emmeloord.
1: Je luistert naar Radio Emmeloord.
0: Ja, we gaan verder met het programma. En Lou Reed, and I love you, Suzanne.

Highway in Samantha Jones. En ja, deze ook mooi. Reflections of My Life en Marmalade.

Sections of My Life, More Later, 1970. Komt er dan ook weer een einde hier aan het programma vanuit Studio Gouden hier op Radio Noord. Ik zou zeggen, ik dank jullie voor het luisteren, dat jullie aandacht hadden voor het programma. En ja, als je wil reageren, en je kan ook een verzoekje indienen, maar je kan ook reageren, dat kan op ons e-mailadres, en dat is studio@radioemmeloord.nl. Ja, we gaan eruit, we gaan naar nieuws en weer, en het volgende programma. Ik zou zeggen, tot horens.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
2: Ondanks een aantal dagen met regen blijven de huidige bovenregionale droogtemaatregelen van kracht. Dat is afgesproken door het managementteam watertekorten. Maar door de regen is er ook geen sprake meer van het opschalen naar strengere regels. Op dit moment is niveau 2 van kracht. Het KNMI heeft vanwege waterhozen code geel afgekondigd voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en Groningen. Boven grote wateroppervlaktes kunnen volgens het KNMI waterhozen ontstaan waarbij zware windstoten mogelijk zijn. Op zee zijn al waterhozen gezien. De Democratische Republiek Congo ontvangt 70.000 doses van het vaccin tegen het Ebola-virus. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Voor de variant van het virus die nu in het Afrikaanse land rondgaat, bestaat op dit moment nog geen goedgekeurd vaccin. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter. Hoewel deze op dit moment slechts 62% gevuld zijn, tegenover 74% vorig jaar. Nederlandse voorraden staan nu op 41,3% tegenover 64% een jaar geleden. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 20 graden. Ook vanavond kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Op de een of andere manier is het toch een heerlijke zomerse plaat. En daarom past die best wel lekker. Zo aan het begin van Happy the Peppy, waar wij nog altijd de zomer in de bol hebben. De temperaturen van de afgelopen tijd, die sidderen nog na. Al worden ze wat lager gelukkig. En dat met hot chocolate als opener voor Happy the Peppy. En everyone's a winner op Radio Emmeloord.
1: Peter Engelsen.

Het was de begeleidingsband. Ja, een beetje dansorkest, maar dat is dan wel weer heel erg overdreven. Het dansorkest of begeleidingsband van vader Abraham. Zij heten De Makkers en met Zomerzon haalden ze heel wat mensen naar het strand in de begin jaren 70. 273 zat geweest zijn, zo denk ik. We gaan door met Nederlandse muziek van de Dolly Dots. Terug met Love Me Just a Little Bit More.

En veel mensen hebben er toen gedacht, nou meisje, het is dat je het zo lief vraagt. Tromt maar langs, maar of dat gebeurd is, geen idee. De Dolly Dots, toen nog met 6. En met Love Me Just A Little Bit More.

Een zangeres die tegenwoordig op de social media vaker zichtbaar is dan dat je ze hoort met nieuwe muziek. En dat is wel jammer, wij zitten er met Smart op te wachten. Daarom nog 2 jaar terug in de tijd met Texas Hold'em van Beyoncé. Donderdagmiddag op Radio Emmeloord met Happy the Peppy tot 5 uur. Nu met The New Shining and Can't Make Up My Mind.

Ze is een prachtige Amerikaanse zangeres, noemt zich Adiva, maar eigenlijk heet ze Patricia Daniels. En ze maakte een cover op het nummer van Aretha Franklin. Het bekende Respect werd in dit jasje gegoten door...

De waterkant daarbij, de waterkant, een grashalm in je mond. Nou ja, die vind je amper meer, die zijn allemaal verdroogd. Maar hij kreeg het voor elkaar met Down by the River. We gaan terug naar de Swinging 60s. De bijna vergeten plaatjes van Nederlandse bodem zowaar. De band Gloria heette eigenlijk Unit Gloria. Onder leiding van Robert Long hadden ze deze toch wel heel bekende plaat. En daarom vandaag deze als bijna vergeten 60s plaat.

Ze komen rechtstreeks vanuit het Schotse Edinburgh om bij jou op te treden hier op de radio. Ze viel vooral op, niet alleen door haar liedjes, maar ook vanwege haar haardracht. Pikzwart met felrood. Het was heel erg bijzonder en dat is wel heel handig in die Schotse hooglanden om in de mist gezien te worden. Annika en Little Lady.

0: toch wel een van zijn meest bijzondere singeltjes geweest hoor, in het verleden. Robbie Williams was dat, een Me and My Monkey. Hij kan er uren over vertellen. En dat zou hij graag nog voortzetten. Maar we hebben nog veel andere dingen te doen hier.
1: Jawel.
0: Op Radio Emmeloord.
2: Here comes the music.

0: als je dit zo hoort, dan hoor je Italië op zijn best. De ijsjes in Bologna en de opgravingen in Rome. Of de hagelstenen in het Gardameer en de bekeuringen uit Florence. Hoe dan ook, Italië op zijn best met Mattia Bazar en Ticento.
1: Oh, I got no time to breathe.

Altijd gezellig, zo vlak aan het einde zelfs hier in Happy de Peppy om te luisteren naar Sommieux. En een van de grote hits tot nu toe, plaatje van 4 jaar geleden, This is the Moment.

0: Het is 6:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. De reddingsmissie van NASA om de Swift-telescoop te redden is mislukt. De reddingssatelliet Link, gelanceerd begin vorige maand met een kostenplaatje van ruim 20 miljoen euro, bleek niet goed bestuurbaar. Swift, actief sinds 2004, dreigt nu te verbranden in de atmosfeer, wat gammastraalonderzoek flink zal bemoeilijken. In Spanje stierven tussen 1 juni en 19 augustus 4.458 mensen door hitte, het hoogste aantal sinds 2022. In Duitsland overleden tussen 6 april en 9 augustus ongeveer 14.000 mensen door hitte, waarvan 12.660 ouder dan 65 jaar. De piek in Duitsland lag tussen 22 en 28 juni met temperaturen rond 40 graden. De Europese Commissie maakt zich geen zorgen over het bijvullen van gasvoorraden voor de winter, hoewel deze momenteel slechts 62% gevuld zijn tegenover 74% vorig jaar. Gestegen gasprijzen, donderdag 65 euro per megawattuur, maken bedrijven terughoudend. Nederlandse voorraden staan op 41,3% tegen 64% een jaar geleden. De broer en zus van Nick Reiner, Jake en Romy Reiner, getuigden voor de grand jury die hun 32-jarige broer aanklaagde voor de moord op hun ouders, Rob Reiner en Michelle Singer Reiner. Het echtpaar werd in december dood aangetroffen in een woning in Los Angeles. Nick Reiner heeft onschuldig gepleit en riskeert levenslang of de doodstraf. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Welcome to the prestigious 8 Bush Racecourse, with a number of fine fillies running in today's ever-popular Family Dash. I particularly fancy Duchess. She's in stall number 6, but in the past, she's been rather hesitant at jump 18. The weather's fine and the going's good, so we should have a fine event. Everything's looking super as they approach 18, the water jump. Oh, Duchess isn't happy. She's pulled up rather short, throwing jockey Leslie Biglet into the drink.
3: Welcome to Bob's 60s.

0: is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïense anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Moedra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksiy Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Moedra na de onthullingen. Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergroten. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

Van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms iets minder bekend door elkaar, maar altijd weer de moeite waard. Het komende uur zit u dus helemaal goed als u van muziek uit die periode houdt. Ja, in de afgelopen dagen hebben we een heel bijzonder natuurverschijnsel kunnen zien, namelijk regen. Dat hadden we al een heel tijdje niet meer gezien. Dus het leek mij goed om eens te beginnen met Have You Ever Seen the Rain? Dit is de Creedence Clearwater Revival.

Eerst hadden we de Seekers, die kwamen uit Australië. Hadden hits met nummers als The Carnival Is Over, A World of Our Own. En I'll Never Find Another You. En in de jaren 70 hadden we de New Seekers. Dat is een heel andere band met heel andere mensen. En die hadden hits met deze. You Won't Find Another Fool Like Me. En I'd Like to Teach the World to Sing. Van Morrison nu. Brown Eyed Girl.

14e en voorlaatste top 40 notering van The Shoes uit Zoeterwoude, Face to Face. Ja, we blijven in Nederland voor de rubriek onbekend van bekend. Armand, de zanger uit Eindhoven, wereldberoemd in Nederland met het nummer Ben ik te min. Zijn we in derde mensen die weten dat het eigenlijk een B-kantje was, Ben ik te min. Het eigenlijk geplukt door een DJ bij Radio Veronica in 67. Van hey, het B-kantje van die single 1 van hem ben ik, dat is eigenlijk veel leuker. En het is natuurlijk nog meer dan een top 40 notering. Vooral heel herkenbaar voor jonge heren die denken van ja, maar wacht eens even. Ben ik nou te min omdat jouw ouders een veel meer poen hebben dan enzovoort. We gaan die A-kant eens draaien. De onbekende kant van Ben ik te min. Eén van hen ben ik. En het gaat over De Poort. Een jongere soos in Eindhoven. Waar, luistert u zelf.

0: In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+.
1: En wereldwijd via radioemmeloord.nl.
0: Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Status Quo, Black Files of Melancholy in 1968 in Nederland goed voor een 18e plaats in de Veronica Top 40. Joan Baez bracht een LP uit met nummers van haar goede vriend Bob Dylan. Een van die nummers is een albumtrack oorspronkelijk op het album The Times They Are A-Changin'. Maar op het album Any Day Now wordt hij verzorgd door Joan Baez. One Too Many Mornings.

0: Melvin en de Blue Notes. Satisfaction guaranteed. We zijn toe aan de jingle van de week. Vlaanderen heeft natuurlijk wat C-zenders ook gehad. Radio Mi Amigo met veel Belgische discjockeys. En Radio Atlantis. Maar begin jaren 60 was er ook al een zeezender in België. Radio Antwerpen vanaf het schip De Oude Spiegel. Vlak nadat er een wet was getekend in België die de zeezenders verbood, sloeg het schip van zijn ankers, strandde bij Cadzand in Zeeland. En het schip is daar in 1971, omdat het van beton was, opgeblazen door de plaatselijke autoriteiten. En zo kwam er een droevig einde aan deze zender. Radio Antwerpen, daar komt ie.
1: Dit is Radio Antwerpen van op het schip Uilenspiegel op de Noordzee. De zender waar u naar luistert.
0: En waar luisterde men dan in die tijd naar? In de hitlijsten van toen stond Cliff Richard mooi met Do You Wanna Dance?

Chai, Coltrane, inclusief een gospelkoor. Een plaat die gebaseerd is op de Bijbel, 2 Koningen 2. Daar staat in dat de profeet Elia niet gestorven is, maar dat hij in een wagen met paarden en van vuur naar de hemel werd gebracht, omdat hij zo'n godvruchtig leven had geleid. Go like Elijah. Ja, dat is niet voor iedereen weggelegd, zoals u zult begrijpen. Carla Thomas kennen wij in Nederland vooral van het duet met Otis Redding, Tramp. Maar ze heeft heel wat andere platen zelf gemaakt die niet in Nederland echt bekend worden. Eén daarvan is Baby, oftewel B-A-B-Y.

0: 1970 was dat de Moody Blues met hun grootste hit in Nederland. Questions, 2 weken op nummer 1.
1: Uit den Arden Platenbak van uw presentator.
0: Ja, en uit een jaar daarvoor had ik een plaat, een LP van The Association. Naamloze plaat, allerlei nummers erop die helemaal niet bekend zijn in Nederland, maar wel een mooie LP. Ik draai het nummer What Were The Words.

Since You've Been Gone. Aretha Franklin, natuurlijk, jij herkent die stem meteen. Een nummer uit 1968, waar je ze ook in Nederland in de hitparade verschijnt. Stoppen een beetje vroeger, eindigen we het wat langer nummer. Allereerst wil ik u danken voor het luisteren. Wilt u reageren op dit programma, stuur een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Nou, wat is dan het langere nummer waar we mee uitgaan? Ja, mooi hoor. Pink Floyd van het album Dark Side of the Moon, maar het werd ook op single uitgebracht, als ik me niet vergis. Money. Graag tot volgende week.

0: I certainly was in the right.
1: Yeah, it's definitely like he's cruising for bruising.
2: Het is 8:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
3: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Almere verlengt het samenscholingsverbod in het stadscentrum tot 24 augustus 2027. Burgemeester Hein van der Loo besloot daartoe na een positieve evaluatie met politie, zorgpartners en ondernemers. Het verbod, ingevoerd op 24 februari, geeft politie meer mogelijkheden om in te grijpen bij groepen van 3 of meer personen die overlast veroorzaken. Boeren stellen dat de snelweg in kolonnen met politiebegeleiding veiliger kan zijn dan rijden door binnensteden. Woordvoerder Jeroen van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Aanleiding voor de discussie is een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waarbij vrijdag 2 mensen omkwamen. De Oekraïnse anticorruptiebureaus SAPO en NABO hebben invallen gedaan bij hooggeplaatste functionarissen, verdacht van het vormen van een criminele organisatie. Onder de aangeklaagden zijn plaatsvervangend stafchef Irina Mudra, ex-parlementariër Maxim Mikitas, parlementariër Vadim Stoller, bankdirecteur Oleksii Stupak en juridisch hoofd Viktor Dubovic. Zelensky ontsloeg Mudra na de onthullingen. Europese beurzen sloten donderdag overwegend lager door stijgende olieprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten, wat zorgen over inflatie en de economie vergroten. Olieprijzen stegen tot bijna 3%. De AEX sloot nipt hoger op 1102,78 punten, terwijl Frankfurt en Parijs tot 0,6% verloren. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en in het binnenland vallen nog enkele buien, terwijl het op de meeste plaatsen droog blijft. De zuidwestenwind zwakt iets af. En tot zover het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is de Disco Show. Op Radio Emmeloord. Via DAB Plus en het internet. Met Kees Koopman.
1: Dat is hem. En een hele goede avond, lieve luisteraars. Welkom weer bij een nieuwe aflevering natuurlijk van onze Disco Show hier op Radio Emmeloord. Een stukje minder warm, hè? Ja. Wat meer regen. Zullen heel veel mensen heel blij mee zijn, denk ik. Ja, het is in de studio nog steeds een aangename 28 graden. Dus ja, helemaal prima eigenlijk. En buiten is het lekker om te werken. Iets meer zon mag voor mij wel, hoor. Helemaal goed. Maar goed, dat hebben we niet in de hand. En ik denk dat dat maar goed is ook. Ja, we regelen al veel te veel voor elkaar. Ja, precies. We gaan weer 2 uurtjes lekkere disco-muziek draaien. Ik heb zo'n 32 nummers voor je uitgezocht gisteravond. En ik denk dat dat wel goed komt, absoluut. Veel voor afwisseling erin. En gewoon heerlijk om naar te luisteren. Dus vooral blijven. De mensen die het vorige uur gehoord hebben, hebben ook genoten. Jan van Wetelo, dankjewel weer voor je uurtje Muziekmuseum. Zit altijd heel erg goed in elkaar. En Jan die weet prachtige nummers te vinden altijd. En wij gaan dat proberen met onze disco muziek natuurlijk. Dus ik dacht, laten we gelijk maar even goed beginnen dan met, ik moet haast zeggen, de beste band. Maar dat vind ik, maar een van de beste disco bands die er is. Earth, Wind & Fire, uiteraard. Met het heerlijke Boogie Wonderland uit 1979. Daar hadden ze toen een enorme hit mee. En we gaan een jaartje verder, naar 1980. En dan komen we aan bij Joe Bataan en Rappo Kleppo.

ja, de heerlijke disco-stem van Jocelyn Brown en Somebody Else's Guy. Wat een volume heeft deze vrouw. En ja, mocht je daar eens wat meer van willen horen, zoek er eens even op YouTube of voor mij op Spotify. Maar ze heeft prachtige nummers gemaakt, ook samen met Imagination. Goed, en daarvoor hadden we natuurlijk Joe Bataan en Rappo Kleppo. Ja, die kwam uit 1980 en stond 9 weken in de hitparade. Haalde net niet de nummer 2, of de nummer 1 bedoel ik, dus kwam tot nummer 2, want ja, die geweldige vogeltjesdans, die zat hem in de weg. Kun je wel zo hebben, hè? Heb jij op nummer 1 gestaan? Nee, de vogeltjesdans stond erboven. Oh jee. Maar goed. Bleef een lekker nummer natuurlijk. We gaan verder met de gezusters Punter. En he's so shy.

Ja, Shalamar, ook een van mijn favoriete disco-bands en geweldige nummers gemaakt. Dit is er een van uit 1982, I Can Make You Feel Good. En daarvoor hadden we het heerlijke geluid van de Pointer Sisters natuurlijk. En He's So Shy. Ja, nou helemaal goed. We gaan naar de verzoekjes, lieve luisteraars. En de eerste die komt van Dick en Annelies, van Eik van Dick. En ja, vorige week toen vroeg hij Staying Alive aan. Ze zitten, zijn op vakantie. Op de camping en ik denk, oh jee, die verwacht niet dat hij die hele vakantie overleeft. Of moet daar zijn best voor doen? Nou, dat is gelukkig gelukt, want een nieuw verzoekje kwam deze kant op vanavond. Dick, dankjewel. Ook van Annelies. En we gaan naar een heerlijk nummer van Boney M. Ja, dat is een van mijn guilty pleasures. Brown Girl in the Ring.

Stevie Wonder en Superstitious. Ja, ik zat me net te bedenken. Ik draai Stevie Wonder niet zo heel vaak, maar hij heeft prachtige nummers gemaakt. Dus puntje van aandacht voor de disco show in de toekomst, zeer zeker. Goed, we gaan en daarvoor, dat was ik bijna vergeten, het verzoekje van Dick en Annelies vanaf de camping bij Hulshorst. Brown Girl in the Ring van Boney M. Natuurlijk, heerlijk nummer. Wij gaan verder met het volgende verzoekje. En die komt uit de erven. En ja, ik ben bang, jongens, deze keer niet van de steiger. Gewoon lekker binnen. Helemaal goed. Studio 38 vroeg, en dat is Fred en Mieke natuurlijk, vroeg om Swing Out Sister en Breakout.

Michael Holden met een heerlijk nummer uit 1985. Gimme, gimme, gimme. En wat daarvoor hadden we het verzoekje van Studio 38. Natuurlijk, Fred en Mieke. En Breakout van Swing Out Sister. Goed, inmiddels is zijn Theo en Sylvia aangeschoven. Jongens, welkom. Fijn dat ook jullie luisteren. En ook weer heel hard terug uit het andere land. Dat is altijd goed, hè? Absoluut. En wij gaan verder met La Belle. En dat heeft een Franse titel, maar ook een Engelse. Je mag er zelf uit kiezen. Ik kies voor de Franse. En dat is Voulez-vous coucher avec moi ce soir.

Ja, Lips Inc. en Funky Town. Overigens heette de groep Lip Sync. Maar dat kon niet, want daar was er al een van. Dus toen hebben ze het in Lips Inc. veranderd. Ja. Nou, en dat was in 1980. We hadden een enorm succes. Is een Amerikaanse groep, overigens. En toen kwam er ook met hetzelfde nummer heel veel succes in Europa. Daar moesten ze ook allemaal optreden. Dus toen dachten ze, laten we ook een Europese Lips Inc. maken. Dan hoeven we niet heen en weer te vliegen. En dat hebben ze gedaan. Dus in de Europese top-op programma's en muziekladen en noem maar op. Daar trad een Europese versie op. Die dan weer later doorging als Doris D en de Pins. Maar een enorme hit wereldwijd. 28 landen hebben ze nummer 1 gestaan. Alright. Maar daar bleef het dan ook bij. Maar goed, als je dat goed uitgevogeld hebt, dan moet dat altijd wat opleveren, zou je toch zeggen. En daarvoor, La Belle. En de Engelse versie was Lady Marmalade. Ja, dat kan ook. En heerlijk nummer. Goed, wij gaan naar de volgende. En die is van Five Star. En die heet All.

luisteraars. We gaan naar ja, het eind van het eerste uur. En dat doen we met Delegation. Put a little love on me. Heel graag tot na het nieuws.

0: is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, 56 jaar oud. Hij raakte zwaargewond bij een duinbrand in Ouddorp en overleed een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht. Teheran noemt de nieuwe Amerikaanse sancties een misdaad tegen de mensheid en economische terreur. Het Iraanse ministerie zegt dat ze de mensenrechten van elke Iranier schenden. President Trump dreigde met de zwaarste sancties ooit vanwege vastgelopen vredesonderhandelingen. Boeren vinden dat rijden in kolonnen met politiebegeleiding op snelwegen veiliger is dan door binnensteden. Woordvoerder Van Manen verdedigt het gebruik van trekkers op snelwegen tijdens protesten. Dit volgt op een dodelijk ongeluk op de A59 bij Hees, waar vrijdag 2 mensen omkwamen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie is een nieuw medicijn ontwikkeld dat het tekort aan orexine aanpakt. Dit middel is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten tot eind volgend jaar, wanneer de Europese aanvraag wordt verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

tweede uur, lieve luisteraars. En we begonnen dat met Diana Ross natuurlijk. En The Boss, nummer uit 79. Geweldige muziek gemaakt. Doet ze nog steeds overigens. Over de 80, treedt nog steeds op. Er moeten wel wat links en rechts wat processortjes en wat preamps achter. Maar jawel, het gaat allemaal nog prima. Dus ja, je kunt er nog eens heen als ze in de buurt mocht zijn. Goed, wij gaan op naar het hele verhaal om 9:30 natuurlijk voor de Very Important Person. Het vaste item wat we altijd in het tweede uur hebben. Maar daarvoor natuurlijk nog heerlijke disco-muziek. En de eerste die ik voor je heb komt van Billy Preston en Syreeta.

Ja, ik moet zeggen, in de categorie staand eind, ja, valt deze ook hoog hoor. Ja, mijn favoriet blijft de Mavericks met Dancing the Night Away, maar deze die scoort ook zeer hoog. Cheryl Lynn, dat was degene waar je naar luisterde, en Got to Be Real. Ja, heerlijk nummer. Ook haar grootste hit en kwam uit 1978. Ja, lieve mensen, dan moet ik toch nog wel even iets mededelen. Oh, jullie hebben het allemaal ongetwijfeld gehoord vandaag, want mijn grote sportidool, Max Verstappen, heeft bijgetekend bij Red Bull. Ik moet zeggen, ik had absoluut niet anders verwacht. Ik zie hem niet naar een ander team gaan en dat was bij hem ook de intentie niet. Blijkt achteraf. Maar het mooie bericht wat daar achteraan kwam ergens vandaag, en ik ben op heel veel van die nieuwsfeeds geabonneerd om maar vooral op de hoogte te blijven van de sport, was dat er uitgerekend is dat hij 350 miljoen euro gaat verdienen tot aan 2030. Ja, en dan kun je zeggen, dat is wel heel erg veel geld, dat klopt, maar de exposure die Red Bull hiermee haalt is vele malen groter, geloven. Daar worden berekeningen op losgelaten. Daar gaan ze echt niet op verliezen, absoluut niet. Ik ben er blij mee. En hopen dat hij van het weekend een beetje kan scoren in Zandvoort. Wij gaan naar Jim Gilstrop. Swing your daddy.

Ja, een prachtige lach van deze acteur, want de lach hier op het nummer Thriller van Michael Jackson, die komt van Vincent Price en dat was in 1982 een horroracteur, die speelde in horrorfilms, dus die was het gewend om dit soort lachen te doen, zeg maar. Het lachen is hem overigens wel vergaan, want hij kon kiezen om een eenmalige vergoeding, en die was groot, $20,000... voor het zetten van deze lach op dit nummer. Maar hij kon ook kiezen voor een percentage van de verkoop van het album. Ja, en hij dacht, dat moet je nog maar afwachten of dat goed gaat komen. Dus hij heeft gekozen voor die 20.000. Nou ja, ik heb nieuws voor hem. Het album Thriller is meer dan 100 miljoen keer verkocht. Ja. Hij was in één klap multimiljonair geweest. Maar goed. Je moet nou eenmaal keuzes maken in het leven. Wij gaan verder met Jimmy Bohorn. En Dance Across the Floor.

Klaas, ja, Heinz was al een heel tijdje met heerlijke muziek bezig voordat ze met dit nummer kwam. Your Love Still Brings Me to My Knees. En een heerlijk nummer uit 1982. Goed, lieve mensen, dat brengt ons bij onze VIP-afdeling. The Very Important Person in ons leven. En dat kun je en mag je invullen zoals je dat zelf wil. Voor wie dan ook. Maar belangrijk is dat je er eens eventjes bij stilstaat. En het is maar een paar minuutjes in deze uitzending. Maar toch belangrijk, omdat we, vind ik, het te weinig doen. En daarvoor bied ik jullie de ruimte met twee prachtige nummers. Dus doe dat eventjes. Kijk elkaar eens aan als het degene is die bij je in de buurt is. En anders laat je gedachten gaan naar die persoon. En daar gaan wij er een heerlijk muziekje bij draaien. Ik heb vandaag gekozen voor een nummer wat ik al eerder gebruikt heb. Dat weet ik. Maar het blijft een geweldig nummer. En een van mijn favorieten in deze afdeling, zullen we maar zeggen. In dit gedeelte van het programma. We gaan naar de Alan Parsons Project. En All and Wise.

Twee prachtige nummers in het kader van onze Very Important Person, lieve luisteraars. All and Wise van the Alan Parsons Project. En de Bee Gees hoorde je daarna met Too Much Heaven. Goed, wij gaan de normale programmering weer hervatten, zullen we maar zeggen. En dan gaan we doen met Cool and the Gang. En hier is de Ladies Night.

Ja, de Whispers, ja, die eindigt een beetje raar. Daar moeten we even een keer wat aan doen. Maar ja, een van de oudste soulgroepen die nog bestaat, lieve luisteraars. Want ze treden nog steeds op, komen uit Amerika. En hadden in 82 een heerlijke hit met dit nummer. It's a Love Thing. Goed, wij gaan naar de volgende. En die komt van The Village People en heet Go West.

Sister Sledge natuurlijk en de All American Girls uit 1982, een absoluut heerlijk nummer. En daarvoor hadden we de Village People en Go West. Goed, lieve mensen, we zijn met nog één nummer te gaan aan het eind van alweer een disco show. Ja, zeker. En ja, ik hoop dat jullie het leuk gevonden hebben, natuurlijk, want daarvoor zitten we hier, hè. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens jullie allemaal een heel erg fijn weekend. En volgende week donderdag zijn we er weer om 8 uur op Radio Emmeloord. Zie je dan. Bye bye.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Op Goeree-Overflakkee namen meer dan 600 mensen afscheid van vrijwillig brandweerman Adrie Vis, die 56 jaar oud was. Hij raakte op 6 augustus zwaargewond tijdens een duinbrand bij Oudorp en overleed krap een week later. Vis werd per ladderwagen vanuit de Olympiakazerne in Sommelsdijk naar zijn laatste rustplaats gebracht, begeleid door een erehaag van collega's. Servië koos bij de bestrijding van een enorme brand in natuurgebied Deliblatska-Peskara, 50 kilometer ten oosten van Belgrado, voor Russische hulp in plaats van het eerder aangeboden EU-aanbod. Een Russisch Ilyushin 76-vliegtuig, dat 42.000 liter water kan uitstorten, landde in Nis. Bulgarije verleende hiervoor een speciale ontheffing. De brand, die al een maand woedt, bezwaart inmiddels 3.500 hectare. Carlos Alcaraz keert terug op de tennisbaan na een afwezigheid van meer dan 4 maanden door een polsblessure. De 23-jarige Spanjaard verdedigt vanaf 30 augustus zijn titel op de US Open. Hij trainde met de Deen Holger Rune in Murcia om zijn herstel op hogere intensiteit te testen. Voor 8000 Nederlanders met narcolepsie, een ziekte waarbij mensen spontaan in slaap vallen, is een veelbelovend nieuw medicijn ontwikkeld. Het middel grijpt in op de oorzaak, een tekort aan orexine. Het is deze maand goedgekeurd in de Verenigde Staten. Nederlandse patiënten moeten wachten, want een Europese goedkeuringsaanvraag wordt eind volgend jaar verwacht. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden. De wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Frans van der Heuvel. Het AZC bij Balk blijft 3 jaar langer open dan afgesproken, omdat het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers geen alternatieve opvangplekken heeft voor de 301 huidige bewoners. De gemeente De Vrieske Marre reageert teleurgesteld en bereidt juridische stappen voor. Het AZC opende in 2016 en zou op 1 oktober 2026 definitief sluiten. In de Nigeriaanse staat Sokoto is een boot gekapseisd met meer dan 80 mensen aan boord die op weg waren naar boerderijen in Gorau. Zeker 47 mensen kwamen om het leven, waaronder veel vrouwen en kinderen. Vermoedelijk waren er te veel mensen aan boord. Dodelijke bootongelukken komen vaker voor in Nigeria, vooral tijdens het regenseizoen van april tot oktober. De aandelenbeurs op Wall Street sloten donderdag in het rood door aanhoudende onrust op de obligatiemarkt, waar rentes op staatsobligaties opnieuw opliepen. Minister van Financiën Scott Bessent benadrukte dat terugkoopprogramma's mogelijk meer dan de geplande 4 miljard dollar gaan bedragen. De Dow Jones-index haalde 1,3%, de S&P 500 verloor 0,9% en de Nasdaq 1%. Grégory Le Nocy, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman Mark P. Le Nocy beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. En dan nog even het weer. Vanavond zijn er zonnige perioden en blijft het op de meeste plaatsen droog, met enkele buien in het binnenland. De temperatuur ligt tussen 10 en 15 graden, de wind zwakt af. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.
2: Do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address before I go home.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn er opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Le Nozzi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Le Nozzi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn 6-jarige stiefzoon. P. ligt sindsdien in een semi-vegetatieve toestand en kan niet communiceren of zelfstandig bewegen. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht zijn de opklaringen, vooral in het oosten en noorden, nevel, aan de kust bewolking en mogelijk een bui met onweer. Morgenochtend trekt een gebied met buien en onweer vanuit het noordwesten over het land. De wind draait naar noordwest en waait zwak tot matig. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Nacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Heuvel. Tijdens een zoekactie naar de 36-jarige vermiste Mark Jaskolski uit Dronten vond de forensische opsporingsdienst op 10 augustus menselijke botresten in het Roggebotse bos. Na onderzoek bleek het om een onbekende man te gaan. DNA-onderzoek leverde nog geen match op. Jaskolski verdween op 15 april 2024 na een grinderafspraak. De politie gaat uit van een misdrijf en hield op 15 juni een 42-jarige verdachte aan. Op de A50 bij Wolfheze blijft de spitsrook wekenlang gesloten door overhangende takken die de veiligheidscamera's blokkeren. Rijkswaterstaat verwacht dat de strook pas over 2 weken weer open kan. Eerst moet een ecoloog komen kijken, waarna de aannemer verkeersafzettingen regelt. Het probleem speelt al sinds 10 augustus en veroorzaakt dagelijks files tijdens de ochtend- en avondspits. Het vliegtuigschip USS George Washington is vanuit Japan in het Midden-Oosten aangekomen om de USS Abraham Lincoln af te lossen. De 5000 bemanningsleden van de Lincoln zijn na meer dan 240 dagen op zee uitgeput met voedseltekorten en slechte hygiënische omstandigheden. Begin deze maand sprong een matroos overboord vanwege mentale gezondheidsproblemen. De Lincoln begon vandaag aan de terugreis van ongeveer 21.000 kilometer naar San Diego. Grégory Lenotsi, een 49-jarige Belg, is door de Waalse rechtbank veroordeeld tot 17 jaar gevangenisstraf voor een poging tot moord op zijn buurman, Mark P. Lenotsi beschuldigde P. van het misbruiken van zijn